Rappi, schrappi, schrappi. Ik ben Hassan en ik denk jij wil trekken broodjes warmen. Als ik knip met mijn vingertjes, alle schaapjes worden broodjes warmen. Met knoflooksaus erbij. Is dat goed van mij, hè? Als ik knip in mijn vingertjes, jullie krijgen allemaal water in de mond. Moet je slabbetje erbij?

0: Hallo, wie ben jij dan?
1: Ik ben van de politie.
0: Ah, meneer agent, wat is er dan?
1: Meneer Hassan, uw busje staat dubbel geparkeerd.
0: Wat? Mijn busje dubbel geparkeerd?
1: Ja.
0: Dat kan niet, man.
1: Echt wel?
0: Ik heb maar één busje.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Het cruiserschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiserschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even SV could be a bit happier with the result than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: cruiserschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiserschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even SV could be a little bit happier with the result than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie

0: was haar doorbraaksingle uit 1984. Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Welkom alweer bij een nieuwe sfeervolle aflevering waarin muziekherinneringen tot leven worden gebracht en vergeten hits opnieuw schitteren. En we zitten ook in het Eurovisie Songfestival Vibe gebeuren. Daar

0: het is alweer dat moment om eens te gaan neuzen in mijn privé vinylplatencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 15 mei 1971. Gilbert O'Sullivan met Underneath the Blanket Go. Deze staat 2 weken op nummer 1 in de hitparade. De Britse singer-songwriter schreef het nummer zelf en werkte samen met producer Gordon Mills. Het was zijn tweede grote top 40 succes na Nothing Rhymed. En opvallend is dat O'Sullivan in Nederland en België populairder was dan in zijn thuisland. Zijn debuutalbum Himself bevatte aanvankelijk enkel zijn eerste hit, maar zijn ster was reizende. Financieel liep het minder vlot door ongunstige contractafspraken met zijn manager. Underneath the Blanket Go blijft een typisch voorbeeld van zijn eigenzinnige stijl. Met deze nummer 1 verstevigde Gilbert O'Sullivan definitief zijn plaats in de popgeschiedenis van de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Traditiegetrouw is dat de maand van het Eurovisie Songfestival. 1978 met Spanje op het Eurovisie Songfestival in Parijs met Bailamos un Vals, gezongen door José Vélez. Hij werd negende. Het is een romantische wals met invloeden uit de klassieke muziek, waaronder Johann Strauss. Het nummer combineert elegantie met die typische Eurovisie sound van de jaren 70. Voor Vélez was het een emotioneel optreden na een moeilijke periode. Hij gaf toe dat hij erg nerveus was op het podium. Toch werd het lied goed onthaald en blijft het een mooi voorbeeld van die Eurovisietijd. 1978, José Vélez, Bailamos un Vals.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: Zwart-wit van Frank Boeijengroep uit 1984 werd geschreven door Frank Boeijen en werd uitgebracht als single van het album Contact. De directe aanleiding was de fatale steekpartij op Kerwin Duinmeijer in 1983 en vooral de maatschappelijke nasleep daarvan. Boeijen besloot het onderwerp niet te omzeilen, maar juist te benoemen. De regel over geen bloed op de achterbank verwijst alweer naar het weigeren van een taxichauffeur om het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. De song werd opgenomen in de Soundpush Studio in Blaricum. Oorspronkelijk gedacht als ballade, groeide de single tijdens de 30 dagen durende sessies uit tot een uptempo nummer, mede door de inbreng van de volledige band en geluidstechnicus Robin Freeman. Geïnspireerd door Bob Dylan's The Lonesome Death of Hattie Carroll, koos Boeijen voor een verhalende, steeds verder vereenvoudigde tekst. Het nummer kreeg in Nederland veel airplay en de bijbehorende videoclip zorgde voor brede aandacht. Het nummer bereikte als hoogste notering een nummer 4 in de Nederlandse top 40 en groeide tevens uit tot het bekendste nummer van de Frank Boeijengroep.

zat weer een mooi verhaal achter deze plaat van de Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Dikke merci aan Christophe van Dam om even langs te komen in de studio van de Muzikale Paris. En nu terug naar de 60s met die Everly Brothers.

0: Indertijd door Leo Sayer en More Than I Can Say.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1991 met het Britse duo Banderas. Die bestond toen uit Sally Herbert en Caroline Buckley. Die scoorde een Europese hit met This Is Your Life. Het nummer bevat een sample van Grace Jones en haalt de top 20 in meerdere landen. Ondanks hulp van grote namen zoals Johnny Marr en Bernard Summer blijft het bij dit ene succes. This Is Your Life blijft een elegante popplaat uit de vroege jaren 90. En het is eigenlijk en het blijft een enige hit.
1: Een one-hit wonder.

Doris D en de Pins zeggen, dan denken we aan hun grootste hit Shine Up. Dit was een van de opvolgers, The Marvelous Marionettes. Niet zo hitgevoelig als de vorige singles. We zitten in de maand mei en dan kijken we uit naar het Eurovisie Songfestival. West-Duitsland in 1974 op het Eurovisie Songfestival in Brighton met die summermelodie gebracht door Cindy en Bert. Een melancholisch lied over een zomerliefde die misschien slechts een droom is. Typisch voor de schlagerstijl van die periode. Het duo, ook in het echte leven een koppel, viel op met hun samenzang en opvallende outfits. Ze eindigden op een gedeelde laatste plaats. Toch bleven Cindy en Bert populair en groeiden ze uit tot de vaste waarde in de Duitsstalige muziek. Eurovision. 1974, Cindy en Bert, die

vind dat ze altijd zoiets mysterieus had. Echte chill muziek. Never as good as the first time. En zo zit het er alweer op deze aflevering van de Muzikale Parels hier op je favoriete radio.

0: Balance uit 1985.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
3: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
2: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
5: Kleine vogel, ga maar zweven.
4: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
6: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque-monsieur-avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque-monsieur-avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Hilde Bruineel.

0: Zondag 10 mei 2026. Welkom bij Radio Memory in U Vraagt Wij Draaien. Deze morgen een keertje met Hilde en Marian. Goedemorgen, Marian.
1: Goedemorgen, Hilde.
0: Lange tijd geleden, hè?
1: Ja, dat is inderdaad lang geleden.
0: Ja, dat is inderdaad lang geleden.
1: We zijn terug paraat.
0: We willen beginnen met een paar dingen te zeggen. Eerst en vooral.
1: Ja, een gelukkige moederdag zeker aan alle moederkes.
0: Alle mama's, gelukkige moederkesdag. Ja. Maar tweede ook vooral, dat wil ik eerst zeggen eigenlijk, een gelukkige verjaandag aan mijn dochter Kelly.
1: En die vandaag, aan een metekind, hè?
0: En een metekind, die vandaag 30 jaar wordt. En dan nog iets aan mijn volledige team, helpers, medewerkers. Jongens, allemaal van harte bedankt. Komt recht uit ons hart. Wij hebben gisteren maar eens bewezen wat een prachtige familie Radio Memory is. Bedankt aan alle mensen die zijn langskomen op ons eetfestijn. Het was een echt succes. We zijn met verstomming geslagen. We hebben meer dan gehaald wat wij bedoelden. Ja. Ik kan jullie niet genoeg danken, allemaal, zowel de luisteraars als de medewerkers, als iedereen. Dank u, dank u, dank u. En ik zeg afspraak 29 augustus in Zaal Willem Tell voor onze tweede verjaardagsshow. Daar moet je zeker bij zijn. De bedoeling is dat we vandaag ook een beetje plaatjes gaan draaien, hè, Marian?
1: Liefst.
0: Mensen kunnen bellen.
1: Ja, ons nummer 02-669-660.
0: Ja, en dan komen ze bij Marian terecht. En dan kunnen ze rechtstreeks op antenne. Ja, moederwensdag groetjes doen. Of maakt ook allemaal niet uit. Maar ik heb een heel mooi plaatje staan. Wij begonnen met Mama van Heintje. Dat was kon niet missen, hè? De originele hit. Maar ik heb er eentje klaarstaan van iemand die toch ook heel veel voor ons betekent. En dat is onze Peter Jonathan. En dan hebben we het over Jonathan.
1: Maak jij me wakker?
0: Nee, zijn het familienaam.
1: Hunning.
0: Jonathan, je bent een crème van een gast. Bedankt voor alles wat jij voor ons gedaan hebt. Bedankt ook voor te komen, zo massaal. Je bent een schat van een man en wij houden van jou. En we konden ons geen betere Peter inbeelden. Maar misschien gaan we starten met een plaatje. En we gaan starten met een plaatje van Jonathan. En maak jij me wakker.

0: Zo, terwijl wij hier plaatjes aan het zoeken zijn, hebben we iemand aan de telefoon. We gaan even luisteren. Hallo.
1: Goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ah, hallo. Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen, Hilde.
0: Hoe is het mee?
2: Heel goed.
0: Ah, dat is goed om te horen. Welkom bij Radio Memory.
2: Ja, ik heb gehoord dat het goed was gisteren.
0: Het was niet goed, het was super.
2: Ja, wij konden net niet zijn.
0: Nee, hè? Dat is normaal, hè.
1: Lekker en veel volk, Geert.
2: Ja.
1: Meer moet dan niet zijn, hè.
2: Nee. Maar wij zien elkaar in Herne.
0: Ah ja, zeker, hè. 25 mei in Herne, niet vergeten.
2: Nee, dat is al aangevraagd aan onze advocaten. Als wij mogen komen, en wij mogen.
0: Ah, dat is goed, hè.
2: Ja.
0: Meer moet dat toch niet zijn, zeker.
2: En in de voetbal is het ook spannend, hè?
0: Ah, ik weet het niet. Ik heb gehoord dat Club Brugge gewonnen heeft.
2: Ja, met 2-0. En nu is het, we kunnen het weer zien op Telenet, hè.
0: Ah ja, ik weet het niet.
2: En vandaag is het Anderlecht tegen Gent. En volgende week is Club Brugge Union. Win Club Brugge, is Club Brugge kampioen.
0: En wel, dat zou niet verdiend zijn. Ik ben voor Union, dat weet je.
2: Ja, ik weet het, Hilde, maar ja.
0: Maar ja, ze hebben veel punten voorgestaan. Ze hebben er veel verloren, dus...
2: Ja, ik verleden week tegen Sint-Truiden daar serieus verloren.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was een schande. Dat was een
2: schande. Dan Burgess, die rood gekregen heeft.
0: Ja, ook al.
2: Die is geschorst.
0: Ja, ja, ja, ja, klopt.
2: Dus ja.
0: Goed, Geert, we gaan de groetjes doen, want de telefoon die blijft hier rinkelen. Niet ik dat we daar kwaad om zijn, hè.
2: Ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
2: Aan jullie natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: dank u.
2: Aan Yves en Kelly, proficiat voor haar verjaardag.
0: Ja.
2: Dan ook aan Franske en zijn vrouwke en Rudolf en Anja.
0: Ja.
2: Tony en Nancy.
0: Ja.
2: Jeremy en Danny de Groot.
0: Ja.
2: En ook aan Johan de Radioman, Roosje.
0: Ja, ja, ja.
2: Aan Katrien en Erik.
0: Ja.
2: En aan alle mensen die aan het luisteren zijn, want we komen iedere dag erbij. En er zijn ook al heel veel medewerkers, dus op den duur.
0: Je kunt het niet meer bijhouden, hè?
2: Je kunt ze niet meer bijhouden, inderdaad.
0: Dat komt, dat komt. De keer dat iedereen in positie is. En dan geef ons nog een goede week en dan is iedereen in positie. En dan
2: en nog twee goede mensen van die ook goed presenteren, Rudy en Irene.
0: Ja.
2: En Wendy.
0: En Wendy. Ik denk dat ze het allemaal gehoord hebben, dat ze aan het luisteren zijn. En wat, jij vond een plaatje van...
2: Wat,
0: je belief, ja?
2: Ik vond dat goed, dat liedje. Dat jij op de intro van Rudy en Wendy gezegd hebt.
0: Ah ja, dat was een cadeautje, hè, voor,
2: ja.
0: Voor hun, hè. Ja.
2: Echt een heel mooi intro, denk ik.
0: Heel mooi liedje, hè.
2: Ja.
0: Ik heb ook zo eentje, maar dat is voor mij en Daniel. En mijn zus ziet er niet uit als Daniel, dus dat gaan we niet doen, hè. Geluk.
2: En ik wens alle mama's een gelukkige moederdag.
0: Ja.
2: Ja, spijt, mijn mama is er niet meer.
0: Maar ze zal het horen tot in de hemel.
2: Ik denk.
0: Wij zijn dus, allemaal fier op ons mama. Hè. Voor mij in mijn hart is dat vandaag ook moederdag voor mijn mama.
2: Ja, voor mij ook. Hè, van
0: ik moet eigenlijk
2: ook,
0: zeggen voor onze mama. Maar
1: voor ons mama, voor ons mama, inderdaad.
2: Ja.
0: Oké, dat was het, Geert.
2: Dat was het.
0: Jij vroeg het plaatje van Modern Talking. You can win if you want.
2: Ja, inderdaad.
0: Die staat klaar, maar we hebben eerst nog iemand anders aan de lijn.
2: Oké, dat is goed.
0: Bedankt voor te bellen.
2: En morgen is Rudy en Irene, hè?
0: Nee, morgen is maandag. Maak ik nog een keer draaien.
2: Ah, dinsdag komen die dan.
0: Morgen is ik met Daniel morgenavond.
2: Ah, oké.
0: Maar geen verzoekjes live. Wij zijn iets aan het uitdokteren. Er komt binnenkort een spelprogramma. Daniel en ik zijn nog aan het brainstormen.
2: Ah, oké, dat is goed.
0: Goed?
2: Oké, tot morgen dan.
0: Ja, bedankt. Dag.
1: Dag
2: Marian, dag.
0: En als het goed is, Marian, hangt er nog iemand aan de lijn?
1: We hebben nog iemand. Goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Ons Franske. Goedemorgen, Franske.
0: Ik hoor hem niet. Hangt, is
1: ik hoor hem heel, heel slecht, ja. Franske, wij horen u slecht.
0: Ik heb dan dat knopje duwen. Hallo, Franske. Nee. Ik hoor hem,
1: Wel, ja, maar ik heel, hoor hem. Heel stilletjes.
0: Nee. Franske, mag ik u vragen om terug te bellen, alsjeblieft? Want wij hebben een heel slechte lijn.
1: Ik heb nog iemand anders onder
0: mijn. Ja, ja, geen probleem. We gaan iemand anders nemen. Verbind maar door. Ja. Goedemorgen, met wie spreken we? Hallo. Ja, we gaan eerst de plaat draaien, want blijkbaar klopt het daar niet met onze telefoon. En dat is de plaat die gevraagd werd door Geert. En you can win if you want. Hier is Modern Talking. Want we gaan ze een klein beetje naar voren schuiven.

0: Dat was een hele mooie plaat van Modern Talking en You Can Win If You Want. Ja. En we hebben een verloren ziel teruggevonden.
1: Ja, de verloren zoon is terug, ons Franske.
0: Wanneer ik je luister, zie.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ah, loud en clear, daar is hem.
1: Ja.
2: Ik heb gisteravond iemand gemist in mijn huis.
0: Wat heb jij gedaan?
2: Ik heb gisteravond iemand gemist in mijn huis.
0: Ah, ik ook. Want die waren weg zonder dat je mij een knuffel gegeven hebt.
2: Ah, nee, ik zeg, waar is Ilke? Die zal even in de keuken zitten, maar ze zal wel aangaan, ja.
0: Maar Ilke zat gisteren overal.
2: Ja, ik zeg, ze zal ze maar wat doen.
0: Manneke, het was zo druk gisteren. Maar toch bedankt dat jullie van zo ver zijn gekomen om krokjes te komen eten en spaghetti. Was hem lekker...
2: Ja, het was in orde.
0: Ah,
1: zijn mij er nog gezien? Allee, als je vertrokken bent, Franske?
2: Ja, dat heb ik nog gezien.
1: Bij mij zijn nog gepasseerd, hè?
0: Ja. Goed, Franske. Jij mag de groetjes doen.
2: En dan eerst aan alle moeders de gemoedelijkesdag, ook voor jou van Marianneke.
0: Dank u.
2: En dan ook de groetjes voor je dochter Kelly.
0: Ja, dank u.
2: Zeg Hilke, maar ben je vandaag, of zijn ik nog wat bezig, ben je vandaag 24 jaar getrouwd, of heb ik daar aan gedacht?
0: Vandaag? Nee. Ja, vandaag is mijn dochter jarig.
2: Ah, dan ga ook 24 jaar getrouwd worden.
0: Nee, jong. Het is er wel niet ver af. Maar dat is al van in april, dan 19... Ik weet zelfs niet meer wanneer ik getrouwd ben. Dan moet ik niet aan mijn man vragen, die houdt dat bij. Ik niet. Maar het is niet vandaag. Nee, het is moederdag. En ik heb gezegd, mijn dochter, dat was mijn eerste moederdag. Ze is geboren op de vrijdagavond. En zondag was moederdag. Geen probleem, jong, dat komt nog. Dat moeten we nog wensen binnenkort.
2: En dan ook de groetjes aan Tony Nancy,
0: ja.
2: Aan Geert en Vis,
0: ja.
2: Aan Daniel, aan ja. Tony de Grote,
0: ja.
2: Aan Jan de Radioman en Rozeke, maar ja. Door Dover Anja,
0: ja.
2: Ook aan Rudy en Helene.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen, ook aan Jeremy.
0: Natuurlijk, ja.
2: Aan je man der Yves, mag ik ook niet vergeten.
0: Ja.
2: Wendy, mag ik ook niet vergeten, dat was gisteren goed gesprek met Wendy.
0: Ja, toffe madame ook, hè.
2: Ja, een paar mensen ontmoet die waren heel vriendelijk, goed als ze goed tegenwoordig.
0: Ze zijn allemaal vriendelijk, hè, Dolf.
2: Ja, en ik zal zeggen, alle luisterende medewerkers vragen met mij.
0: Dankjewel. En jij vroeg een plaatje van Rudolf?
2: Ja, mijn broer Moederlief.
0: Moederlief, die staat klaar ondertussen.
2: Dat is een hele mooie plaatje, dat was goed luisteren.
0: Ja, ik heb ze gevonden. Goed?
2: Oké. Okay.
0: Bedankt, hè.
2: Morgenavond dan, hè.
0: Morgenavond, ja.
1: Ja, dag Franske.
2: Oké.
0: Dag.
2: Dag.
1: Goedendag.
0: We hebben nog iemand aan de lijn.
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen, dames. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Goedemorgen.
3: Van de ene naar de andere broer, hè?
0: Ja. Alles goed met jou, Rudolf?
3: Met mij gaat alles ontzettend goed. Straks staan we weer op weg naar Lebeek. Dus,
0: weer optreden.
3: Maar niet optreden, maar dat zijn mensen die ook heel veel voor mij doen. En dan moet ik dit jaar ook een paar keer voor optreden. En gewoon uit sympathie een keer een goede dag gaan zeggen. Hè.
0: Ah, dat is goed.
3: Dus dat hoort er ook allemaal bij. Hè. Allee, we doen dat met ontzettend veel plezier. Dus,
0: zeg, Rudolf, ik moet nog een hele dikke merci zeggen aan u, madame. Voor mijn prachtige olifant. Hij ligt nog te slapen in de auto. Ik heb nog geen... moed gehad om de auto leeg te maken, moet ik zeggen. Maar het was prachtig, Anja. Uit de grond van mijn hart, dankjewel.
3: Ze is ook meeluisteren.
0: Een dikke knuffel. Jij bent een top, madame. Maar dat wist je al.
3: Ja, vanuit is rond. Nee, maar ze houdt van zulke dingen.
0: Ja, hè, maar het is prachtig. Iedereen was jaloers, hè. En dan met ons liedje erbij van mij en Daniel. Iedereen was jaloers. Ja. Maar we moeten hem nog een naam geven. Of tezij dat Anja al een naam gekozen had.
3: Wat is een olifant? Kan ik moeilijk zeggen. In de tijd was er Bella de Beer, hè. Maar het is een olifant.
1: Maar we zullen hem anders Dolfke noemen, hè.
0: Dolfke?
3: Ah, nee, noemt hem dan Anjakke.
0: Ja, maar is het een manneke of een vrouwke?
3: Ik weet niet, je moet het tussen zijn
0: benen. Ik zal morgenavond met Daniel gaan we hem dopen. En dan gaan we hem zijn naam geven. Is goed?
3: Maar dat is goed.
0: Ja, wil jij nog groeten doen?
3: Ik ga de groeten doen, eerst en vooral aan jullie twee dus ook.
0: Dank u.
3: En ik wil dan ook de groeten doen, dus laat ons zeggen, jouw dochter en alle mensen die vandaag jarig zijn, van harte een fijne verjaardag toewensen.
0: Ja, het is zo een beetje dubbel, ja. Hè. Als mijn moeder kan zeggen, je bent jarig, krijg je maar één cadeau,
3: ja.
0: Hè.
3: Ah ja. Jong.
4: Onze mascotte van de radio.
3: Ja. Ze komt er weer al tussen, mij, kwijbels. Belt gaat ze even zelf van Hilde?
0: Ja, voilà, dat is een goed idee.
3: Jawel, nee, ze zegt jawel, zei ze. Ze verwacht een telefoontje van u.
0: Ja. Anja, ik verwacht u, hè. Dat ik u persoonlijk kan bedanken.
1: Ah, dat is misschien een idee. We kunnen hem misschien kwebbeltje noemen. Die nolefantje.
0: Nee, Daniel en ik gaan die naam kiezen.
1: Mof.
0: Maar uw intenties zijn goed, maar we gaan dat morgen kiezen.
3: De mascotte van de radio, zegt ze.
0: Ja, maar die moet een naam hebben, hè.
1: Jawel, kwebbeltje.
0: Sarelken of Louieken of...
3: Ja, wel, we zullen wel nadenken of...
0: Voilà.
3: Of als de mensen ideeën hebben, laat
0: ze... Ja, mogen ze altijd zeggen.
3: Ah, wel, dat is goed. En ik was bezig met die groetjes, want dat kwebbeltje van u thuis kwam ertussen. Ik doe de groetjes ook aan mevrouw Anja, uiteraard dus. Aan ons Rozeke, aan Daniel, want... en bedankt voor het fluitje.
0: Gedaan.
3: Je weet wel, hè?
0: Ja, voilà.
3: En dan aan mijn kameraad, aan de Jeremy, brengen groeten over. Aan ons Anneke, want die is ook aan het meeluisteren. Aan de Johan en Frida, want die mensen luisteren ook mee. Ja. Aan ons Katrientje, die ik gisteren ontmoet heb. Mag ik ons Svendi niet vergeten, want zoals gezegd, dat is een super toffe madame.
0: Ja, inderdaad.
3: Dus ik heb dan de Rudy en Irene gezien, dus ik heb Tony en Nancy. Ja, ik zou zeggen, het wordt eigenlijk een ganse grote hoop. Hè.
0: Ja, dus, een grote familie en de ene al toffer dan de andere.
3: Bah, ik zeg het ook, ja, weet je wat? Ja, kom, de ene al wat toffer dan de andere.
0: Allee, ik bedoel dat het allemaal toffe gasten zijn.
3: Het zijn allemaal toffe gasten.
0: Ja, voilà.
3: Ja, en ik begrijp wat je bedoelt. Met de ene komt al eens een keer aan. Hè. Dus ik kom met iedereen ook over. Maar ja, als je dan moet zeggen, ja, daar is altijd iemand wat getoffer mee overeenkomt. Dus, en je weet, mijn supermaatje die je gevonden hebt, dankzij Radio Memory, een vriendschap voor het leven, dat is onze Jeremy. Hè. Dus,
0: goed.
3: Dat is de Casalei.
0: De Casalei.
3: Dus, komen welke.
0: Oké, okay.
3: Voilà,
0: goed.
3: Binnen 10 dagen hebben we opname, dus voor tv. Hè.
0: Aha, al die curieus. Goed, ja, bedankt voor te bellen. Jij vroeg het plaatje van Wiltura, mama.
3: Ja, heb je dat niet?
0: Ik heb alles, dat weet, hè.
3: Oh, goed. Zeg, voor jullie een super fijne, mooie uitzending. En uiteraard aan alle moeders van harte een hele fijne moederkesdag gewenst.
0: Dank je wel.
3: Hildeke, Marianneke, knuffel van hieruit.
1: Ja, dag.
0: Ja, tijd voor ons, Marianne. We gaan een beetje muziek draaien, want onze telefoon blijft bellen. Maar we kunnen maar 2 lijnen tegelijkertijd nemen. We gaan beginnen met het plaatje van Rudolf, dat aangevraagd werd door onze Franske. En die titel is heel simpelweg Moederlief. MUZIEK

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Een hele mooie plaat was dat wel, hè, Marianne?
1: Inderdaad, ja. Er zijn veel moederplaatjes, hè,
0: ja,
1: vandaag.
0: Veel, ja, moederplaatjes. Je moet de vaderplaatjes.
1: Ja, ja.
0: Ja, het is ook moedertjes, hè. We kunnen niet onderuit.
1: Het is moedertjes.
0: We hebben nog iemand aan de lijn, denk ik, hè?
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dag Viviane.
0: Dag Vivianneke.
2: Hallo, goedemorgen. Fijne moedertjes, dag voor jullie.
0: Voor ja, jullie voor ook, hè.
2: En voor Kelly de gelukkige verjaardag.
0: Ja, dank u.
2: En hij geeft ook de groetjes. En aan alle mama's die er zijn, voor een gelukkige moedertjesdag.
0: Ja, dat is kort en goed.
2: De groet is mijn mama er niet meer, maar ja.
0: Want ze zal toren tot hierboven zijn.
2: Ze zit toch in mijn aftjes.
0: Het is dat, hè. Voilà. Anders nog groetjes, Viviane?
2: Ja, aan jullie al, aan heel Radio Memory Team en aan alle luisteraars die aan het luisteren zijn. Ze kan ik niemand niet vergeten, want het zijn er al zoveel bij jullie, dus ik kan het in het algemeen meedoen. Hè.
0: Ja, de familie wordt
1: kort en goed
0: groot.
1: Moet je dat doen, Vivianneke.
2: Ah ja, tuurlijk.
0: Oké, okay. Goed. En jij had een plaatje gevraagd van Frans Bauer. Een moeder ben je niet maar even.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. We gaan dat plaatje zo dadelijk gaan draaien. Maar we moeten eerst nog eentje draaien van Wiltura. Dat straks van onze Rudolf. En die, die had het over mama of moeder lief. Wat was nu weer?
1: Mama.
0: Was het. Oké. Okay. Ja, goed. Bedankt voor te bellen, Vivianneke. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hè.
1: Ja, en nog een goede zondag.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ook.
0: Dag. De mensen kunnen ons bellen, Marianne.
1: Ja, 02-6699-660 en de lijn is vrij nu.
0: Voilà, het is de moment om te bellen. Hier is Wiltura en mama.

0: Ja, Marian.
1: Ja, we hebben terug aan de andere lijn.
0: Ja, we gaan even luisteren. Lijn 1 is dat, hè?
1: Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, beste vriendin.
0: Oh, mijn oren.
2: Een fijne moederkerstdag.
0: Ja, en voor u ook, hè, Roosje.
2: Dag voor Kellyken.
0: Dank u wel. En voor u ook een gelukkige moederkerstdag, hè.
2: Dank u wel, vriendin. En voor alle moeders een fijne moederkerstdag vandaag.
0: Ja. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Blij je te horen, Roosje.
2: Eerst een speciaal voor u, vriendin.
0: Ja.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marian, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudo Stevens en zijn lief vrouwtje Anjakken, voor Franske en Vrouwken en voor Anneken en voor Geert en Vivianneken en voor Katrien en Erik en voor Rudy en voor Irene en Wendy en alle luisteraars en alle DJ's en alle mensen die nooit het plaatje krijgen.
0: Ja, dankjewel.
1: Dat wordt een Hansen boterham, hè, Roosje?
2: Ja, ja, maar ja, zijn er 6 nieuwe bijgekomen, hè, van de radio, hè.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja, dat is als de ene pakken en de andere pakken, hè.
0: Roosje, dus dat, joh. Ik heb hoop voor u, komt nog iemand bij. Of
2: wie, twee.
0: Ja? Ah, dat zullen we wel allemaal horen. Alles op tijd en boterhammen.
2: Kan ik ze, of kan ik hem?
0: Ik weet dat niet. Ik weet niet wie dat jij kent, hè.
1: Voor ons een weet en voor u een vraag, hè, Roosje.
0: Het is nog top secret.
2: Ik zat wel horen en zien.
1: Maar ja, het is dat.
0: Alles met een keer. Alles
2: ja,
0: op zijn tijd.
2: Ja, ja.
0: Goed. En jij vroeg het plaatje van Wiltura. Maar dan gaan we in tweede uur draaien.
2: Ja.
0: Ik heb nu het plaatje klaarstaan. Aangevraagd door Vivianneke. En een moeder, dat ben je maar even.
2: Ja, dat
1: ben
2: is
1: je
2: waar.
1: Niet
2: dat
1: maar even. Waar.
0: Ben je niet maar even.
2: Dat is waar. Ik ben alleen.
0: Oké. Okay. Roosje, bedankt voor te bellen.
2: Ja, dank u wel.
1: Ja, ja, nog een goede zondag, hè, Roosje.
2: Jo, dag.
1: Ja, dag.
0: Jij hebt niemand meer aan de lijn.
1: Nee, voorlopig zijn de lijnen vrij. Bellen maar.
0: 0266-99660.
1: Ja.
0: Dan kom je bij Marian terecht en kan je live, maar je bent niet verplicht live, je kan ook gewoon een berichtje sturen of ons berichtje. Of Marian nog wat toeschrijven, dat is ook een keer plezant.
1: Dat gaat ook, ja. Alleen, ik denk dat ook.
0: We gaan eerst de reclame draaien en daarna het liedje van Frans Bouwen. En een moeder ben je niet, maar even.
3: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaldert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
4: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
5: Hij is er.
6: Hij is er.
5: De Radio Memory App.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
7: De Radio Memory App.
8: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
9: Android.
10: Dit is Radio Memory.
11: Radio Memory.
12: Goedemorgen.

Ook een hele mooie plaat, deze van Snelle en Laat het licht aan. En we moeten het volgende plaatje moeten we eigenlijk ook nog draaien, want dat was aangevraagd door ons Rooske daar straks. Ja. Een plaatje van Ventura. En ik hoop dat we het juiste hebben, maar ik heb deze klaargezet. Het gaat over moederogen. Ze zal er wel content mee zijn, hè, Rooske. Hier is het voor jou, Ventura.

0: Het zit erop.
1: Ja, onze tijd van gaan is gekomen.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Na ons krijgt u Rudy en Irene en dat...

0: favoriete middagkriebels. En je kan nog altijd bellen voor jouw favoriete plaat. Dus maar niet meer live op antenne. Ik zou zeggen aan iedereen die gebeld heeft, bedankt voor te bellen. En wij hebben nog één plaatje dat eigenlijk aangevraagd was, maar onze beller heeft niet meer teruggebeld. Dus ga ik dat even klaarzetten. En dat was een plaatje van Corrie en je moedertje. Ik wens aan alle mama's vandaag nog een hele goede moederdag. Ook voor jou, Marianne.
1: Ook voor, ja, en voor jou, Hilde.
0: Dank je,
1: en ook vanwege mij aan alle mama's.
0: Ja.
1: Een prettige moederdag nog.
0: En bedankt om te luisteren. Bedankt, Marianne, om mee te doen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En wij maken plaats voor de anderen. Hier is Corrie en je moedertje. Salukes.
1: Tadaa. Dag.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
4: Beste muziek.
5: Hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn Middag Kriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Voilà, we zijn weer zondag na de middag natuurlijk. Een bedankwoordje natuurlijk aan ons Hilde en Marian natuurlijk voor hun programma. U vraagt, wij draaien. En wij gaan natuurlijk nog wat kriebelen, zoals dat wij zeggen.
1: Zeker en vast. We waren gestart met Bobo Solo en Una Lacrima Sul Viso.
0: En ik denk dat we nu eens gaan blijven hangen. Tot 2 uur toch, hè? Gaan we toch blijven hangen.
1: Zeker.
2: Maandagochtend 7:30. Het is nog...

0: Ja, gisteren zijn we op het eetfestijn ook een beetje blijven hangen.
1: Een beetje,
0: ja. Het was toch na 12 uur, denk ik.
1: Nee, zeker dat we thuis waren, ja.
0: En ja, nog later dan 12 uur dat we thuis waren, natuurlijk. Voilà. En als we het niet per auto doen, dan doen we het anders, hè.
1: Dan nemen we de trein.
0: Zachtjes aan, hè. Hup, hij moet eerst op gang komen.
1: Hij vertrekt.
0: Ja, tjoeke, tjoeke, tjoeke. Ja, oké. Okay. Huus Meeuwis en Van Gans en Perspoor.

Voilà, en we zijn aangekomen per spoor natuurlijk. Huus, Meeuwis en Van Hand en per spoor. En wat dacht ervan dat wij misschien eens gaan slowen? Want op deze hebben er al veel gedanst. Deze van Foreigner en I Want to Know What Love Is.

0: 80 stroken en je mag altijd verder doen natuurlijk. Je moet je niet inhouden. I want to know what love is.
1: En ons volgende plaatje is aangevraagd op door Franske. En hij vroeg een plaatje voor zijn vrouwke Priscilla. Voor ons beiden, dank je.
0: Dank u.
1: Voor Hilde. Ook zeker voor Kelly, haar verjaardag. En natuurlijk alle medewerkers van Radio Memory. En ook alle luisteraars. En hij vroeg deze van Elvis Presley aan. En It's Now or Never.
0: Voilà, het is now.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaldert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: allemaal mooi meegeteld. Dit was Steps en 5678. Ja, kijk, ik sleeg alleen nu over. Hè. Volgend nummertje.
1: Is eentje op aanvraag. En Martin uit Iderhem had deze graag gehoord. En deze van Wiltura en Net Hemelsblauw.

0: Ja, Martin, ik weet niet dat het bij u hemelsblauw is, maar hier is het zo'n beetje hemelsgrijs.
1: Ons Roosje vroeg ook een plaatje aan. En dat was voor alle medewerkers van de Radio Memory en ook alle luisteraars. En ze vroeg deze van onze collega Rudolf Stevens aan. En in de straten van mijn dorp.

0: Voilà, dit was Rudolf Stevens en In de straten van mijn dorp.
1: En het volgende nummertje is ook een mooi plaatje van Johan Verminnen. En mooie dagen.
0: Ja, en we hopen dat er nog veel mogen komen van die mooie dagen.
1: Zeker, zeker. Ja.

Johan Verminnen en een mooie dag. En u weet, gisteren was het natuurlijk ons eetfestijn. En ja, natuurlijk, er was nog iemand jarig. Hè? De dochter van ons, Hilde natuurlijk. En ja, we weten het allemaal. Ze is er fier op. Ik heb ze zien werken. Ik heb ze zien lijden. Ja, het is een dame om fier op te zijn. Daarom, voor haar verjaardag nog eens, hè, gaan we nog een nummertje draaien. En natuurlijk een beetje in de stijl van Kelly natuurlijk. Hè. Ik heb eentje gevonden van After Dark en Techno Vibes. Dus voor degene die graag een beetje techno horen, het is niet te geweldig, het is nog vrij rustig. Het is eentje van 2026. En ze begint stil, maar stilaan zal ze toch wel... Ja. Blijkbaar wil ze... Ja, ja, oké. We gaan nog eens herbeginnen, want ik had ze hier niet mee, dus... Voilà, zeg, kijk. Nu zijn we er, zeg. After Dark en Techno Vibes.

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat. De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: mooi muzikaal werk van Mike Kanders. En jouw hart is als chocolade. Ja, je moest maar eens weten, hè.
1: En Rudolf Stevens had ook nog graag deze gehoord. Van Roy Orbison en California Blue.

Eentje van de recente van Bruno Mars en Apete. Ja, heb ik nu iets gehoord dat dat zouden afkortingen zijn van... Ja. Ja, of ze nemen het toch zo. In elk geval, ja, we hebben een nummertje klaarstaan nu van Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Dus maak maar fun, hè.

0: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
1: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
5: Hey mama, kom vlug.
4: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
6: Hallo, ik ben Gunter Levy.
7: En ik ben Chris van Tongelen.
8: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: En we hebben hem gisteren natuurlijk gezien op het Eetfest. En de Peter van Radio Memory, Jonathan. En viva Cerveza. En het is wel een tof kerel.
1: Zeker en vast. En ons volgende plaatje is ook een mooi nummertje. Elton John en Your Song.

Elton John is dit en Your Song. Het volgende is eentje van Adele, waar ze in het lied verwerkte haar herstel van het liefdesverdriet dat haar aangedaan werd. Dus deze Rolling in the Deep, Adele.

0: Het liedje waar Adele haar liefdesverdriet in uit. Rolling in the Deep. En het volgende nummertje is ook misschien wel een beetje toepasselijk.
1: Hè? Van ons beiden, voor alle moeders.
0: Voor alle moeders, ja.
1: Moeders in spe. Deze van Louis Neefs en Laat ons een bloem.
0: Voilà, een bloemetje voor alle moeders. Kan het niet mooier zijn?

0: vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend

0: www.home-solution.be.
1: Bel gratis 0800 26 004.
0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

2023 ging hij met dit liedje naar het Eurosongfestival. Gustav en Because of You. Een volgend nummertje, dat is eentje van Ed Sheeran. Deze ken je wel. Azizam.

0: En dit was Ed Sheeran en Azizam.
1: En deze is eentje van Harry Kegger. En als de zon schijnt en ja,
0: dan
1: regelmatig...
0: voelt iedereen hem happy.
1: Ja, en ze komt er heel matig hier door in Halmaarden, dus ja...

0: Harry Gagger en Als de zon schijnt. En het volgende nummertje, dat is aangevraagd.
1: Aangevraagd, maar een speciaaltje. Dus ik zou zeggen, sta jullie allemaal klaar en doe mee met het volgende. En Martin vroeg deze aan, Elektronica's en de Vogeltjesdans. MUZIEK

0: Voilà, dit was hij helemaal tot de laatste noot. De elektronica's en de vogeltjesdans. En omdat wij gisteren zo goed samengewerkt hebben op het eetfestijn natuurlijk.
1: Als één grote familie.
0: Als één grote familie vind ik dit natuurlijk ook een zeer toepasselijk nummertje. Eentje van Sister Sledge en We Are Family. De Memory Family natuurlijk.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Zondagmiddag en het begint te kriebelen. Dit zijn middagkriebels met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
6: Ik was in damesmode ooit een zeer groot specialist. Nu dat de vrouw de broek draagt, is een ding dat ik wel wist.

0: ogen hingen, gingen niet in goud, maar in plastiek. Zwarte strepen rond haar ogen, maar dat kan ik goed verstaan. Met zo'n mini rokje aan.
1: En alle mannen zien dat graag, hè? Dat mini rokje natuurlijk. Dit was Tony Corsari en het mini rokje.
2: En dan hebben we het laatste nieuwe nummertje van Larissa, samen met haar dochter, Als jij naast me staat.

0: De Ierse zanger en schrijver Gilbert O'Sullivan en Get Down. Ja, en voor ons zit er het op voor vandaag.
1: We zitten er weer op, hè.
0: Ja.
1: Het vlieg vooruit, hè.
0: Wij gaan afscheid nemen, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar wij zijn terug te horen...
0: Dinsdagavond.
1: Dinsdag van 6 tot 8.
0: 6 tot 8.
1: En van 8 tot 9, Beats & Techno.
0: Voilà. Dat is... Ja.
1: Ik zou zeggen, bedankt aan iedereen voor de verzoekjes.
0: Bedankt om te luisteren, natuurlijk.
1: Zeker en vast.
0: En dit zijn de Bad Boys Blue and You're a Woman. Bye-bye.
1: Dag.
0: Dag.

0: Het drama met een springkasteel in Hamme gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

single was deze van Sam Horis, Besame Mucho. Zondag 10 mei, iets over 2 uur geworden. Hey, goeie namiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. En ook een dankwoord aan onze voorgaande collega's Irene en Rudy de Groot met Lentekribbels. Tot 4 uur neem ik je mee. Totaal Mario de Vries met Tournee General. En ons eetfestijn gisteren was er boemkoppen. Ja, ze gaan er nog van praten. Dit is er eentje van Rudy de Wit, Sweet Love.

was een mooie single van Danny De Maro, Niemand Wint. En voor ik het vergeet, wens ik ook alle moeders vandaag een fijne moedersdag toe. Want jullie zijn massaal aan het luisteren. Doet me trouwens heel veel plezier naar het bekendste programma Studio NL. Elke zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met nu André Hazes. En Geef Me Angst. En dan nog net voor reclame, Laurel Lynn, Je Hebt Me Duizendmaal Belogen. Ik ben vrij.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat. De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Het is zomer op de radio op deze zonnige zondagmiddag. Ook deze artiest was gisteren komen eten, tezamen met zijn vrouwtje Kelly. We draaiden Vanessa Issa en John Dennis. En jij geeft me levenslust. Allee, het is feest op de radio, hè? Met nu de nieuwe Sammy Moore. Zeg het

0: dat jij heel lang mijn moedertje mag zijn.
1: Was ook een hele mooie toepasselijke plaat voor alle moeders en fijne moederdag vandaag. We draaien de Voice of Europe bij die Wally en meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. En we draaien de Moeder neemt deze rozen. En ook deze meneer is er spijtig genoeg niet meer in ons midden. Hè? We draaien Paul Severs. Oh.

Deze man ken je nog wel van alleen vannacht. We draaiden Robert Pater uit Nederland en Ben je zondag vrij. En dat is reetje van Yves Segers, hè. Geef mij maar slager.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring.

0: gratis. 0800 26 004.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: draaide versie van Henny D. En dit met Sweet Caroline. De volgende plaat is origineel van Roy Orbison in Dreams. We hebben ze meegebracht door de man met een prachtige stem, Guy Neve en Ik Droom.
1: In mijn dromen zie ik je verschijnen. Je ligt naast mij, sierlijk neergevlijd.

0: draaide nog John Spencer met Peggy Sue. We gaan richting 3 uur hier in Studio NL. Vanuit de Geraldsbergse straat 105 in Tollenbeek, Halmaarden zitten we. Moet je zeker een keertje langskomen. Geraldsbergse straat 105 in Halmaarden. Daar zijn we gelegen. De studio's van Radio Memory.
1: We gaan de beste muziek. Hoor je hier. Radio Memory.
2: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
5: Kleine vogel, ga maar zweven.
4: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 23 29.

Florence draaiden we met Zonder Jou. Ook een man die we binnenkort verwachten hier in de studio samen met Marie voor een interview. En net voor deze van Kurt Lorenz hadden we de nieuwe hitsky voor deze week, de nieuwe Romeo's. Hey, zondagmiddag 10 mei, het is iets over 3 uur geworden. Tussen de koffie en de patekens ter gelegenheid van Moederdag gaan we nog tot 4 uur de beste Nederlandstalige platen draaien. Uit België en Nederland tot aan onze Mario de Vries, hè? Want ook hij is er straks bij met Tournee General. En ook wekelijks tussen 6 en 7 onze Danny de Groot met de Music Machine. We draaien René Ridley en Je bent mijn droom. Zowel thuis in de huiskamer op het werk of in je zaak.

Was er eentje terug in de tijd. Corrie Konings, Rozen die bloeien hier in Studio NL op zondagmiddag. Als ik even mijn playlist bekijk en de klok in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met een plaat van Geneve. Origineel komt ze van Paul Severs, maar wij draaien wereldwijd Lief.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Deze man ken je nog wel van Ik wil een goede vader voor je zijn. We draaiden Ja man en gewoon weer opnieuw. En ook onze Voldartist was er gisteren bij op onze Radio Memories Krok en Spaghetti Festijna Volante. Onze Peter van de Radio, onze Jonathan gaan we draaien nu, hè, met Viva Cerveza.

Ook deze artiest was er gisteren bij met een hele compagnie op ons eetfestijn. Jippekee, alias Frankske van Damme en Gina. Ook onze GP Junior e-communeten, ook onze Bjorn Embi. Embi Bjorn is ook communeten. En ook een heleboel andere collega's. Ook onze Rudolf Stevens. En noem maar op, hè. Het was heel veel volk op onze eetfestijn. Dat is er eentje van John Horton, hè? De man die je nog kent van zo jong. We draaien tussen liefde en liefdesverdriet. Goedenavond, allemaal.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

We draaiden André Hazes Junior en Christophe, zeg maar niets meer. Dan draaiden we in de richting van tante Christian, Willy en Renske daar in Denderlee. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een van de lievelingsplaten van onze collega Hilde. We draaien Wilma, als je verliefd op een jong mens. Oh la la.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.

origineel komt deze plaat van Mieke. We draaiden Johnny Gold, een kind zonder moeder. Ons programma loopt stilzaam ten einde. Studio NL op deze zondagnamiddag. Wat ook onze volgende collega's hier al toegekomen. Onze collega Mario de Vries. Hij is er straks bij met Tournee General. We hebben hier op deze zondagnamiddag de drank hier al koel gezet in de frigo's in de studio. Dat is er eentje voor de verjaardag van Kelly vandaag. En gisteren was onze Dieter jarig. En we wensen hen allemaal nog een fijne verjaardag toe, hè. En dat is eentje ook voor de grote fan van Tony van Beveren, ons Marian.

heleboel klassiekers van Wiltura in elkaar gestoken door David van Dijk. Was het voor vandaag op deze zondag 10 mei tussen 2 en 4 Studio NL hier bij Radio Memory. Zometeen is er Mario de Vries en zijn programma Tournee Generaal. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zondagnamiddag van. Ook nog een prettige moederdagfeest voor alle mama's. En wat mij betreft, ik ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor jou nog Tina Rosetta, de Kristalwals. En dan nog eentje terug in de tijd van Jean Terra, Nooit of Nooit. Graag tot morgen, iets genaald hebben.

0: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1:00 middags. De show start vanaf 2:00. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6:00 s'avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6:00.

Herman Hermits en No Milk Today. Goedemiddag, vandaag de 10e mei. We hebben alweer warme klanken uit de 60's, een vleugje rockgeschiedenis en een stevige portie punk attitude. En ja hoor, ook dansbare beats die je meteen doen bewegen. Welkom in Tournee Generaal.

1978 scoorde Hot Chocolate met deze hit. Everyone is a winner. En nu even tijd om weg te dromen richting zonnige oorden en Italiaanse romantiek. We gaan terug naar de jaren 80 met een prachtige klassieker van Albano en Romina Power. Sluit even je ogen en laat je lekker meevoeren. Dit is Sharazan.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.
6: Tja, kr, haha, kr, boomba, kr.

Heb je het allemaal begrepen? Ik denk het niet, hè. Maar het is wel leuk natuurlijk. Bekende jarigen vandaag op deze 10e mei. We mogen natuurlijk een indrukwekkend rijtje muzikale jarigen vieren. We beginnen bij niemand minder dan Bono, de charismatische frontman van U2, die met zijn band al jarenlang de wereld verovert met tijdloze klassiekers. Ook Donovan is vandaag jarig. Een naam die ons meteen terugbrengt naar de warme volkklanken van de jaren 60. Net als Dave Mason en Graham Goldman. Twee muzikanten die hun stempel drukten op de rockgeschiedenis, onder andere met Traffic en 10cc. En dan is er nog Sid Vicious, rauw, rebels en onvergetelijk als lid van de Sex Pistols. Een echte pionier van de punk dus. En van punk gaan we moeiteloos naar de dansvloer, want ook Bob Sinclair viert vandaag zijn verjaardag. Zijn zomerse beats brengen we meteen in vakantiestemming. En de jongere generatie wordt vertegenwoordigd door Aya Nakamura, die met haar moderne popsound wereldwijd scoort. En tenslotte mogen we Carl Douglas niet vergeten, die man met Kung Fu Fighting een echte klassieker op zijn aanzetten. Mooie mix van stijlen en generaties, en dat hoor je natuurlijk straks terug in de muziek, want wij hebben er voor jou drie lekker uitgekozen.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Wiltura en Dam Didam. En nu een vleugje pure Franse klasse en verleiding. We gaan naar een tijdloze klassieker van Dalida samen met Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: even in de warme soft rock sfeer. Want achter Guitar Man schuilt de Amerikaanse band Breed. Een van de grote namen uit de jaren 70 trouwens. Centraal in de groep stond David Gates, de man achter heel wat van hun grote hits. Maar achter de schermen liep het niet altijd even vlot. En spanningen binnen de band zorgden ervoor dat Breed uiteindelijk uit elkaar ging. Stevie Wonder daarentegen, die liep lekker solo in deze song. Part-time lover.
1: Mario de Vries.

0: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

0: uit 1975, Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Tijd eigenlijk om het tempo weer wat op te trekken. We gaan richting eind jaren 70 met een stevige rockklassieker van Robert Palmer, die in 1970 trouwens een energieke hit scoorde die meteen in je geheugen blijft hangen. Hier is Bad Case of Loving You.
1: Mario de Vries.

heeft in een avondje live muziek. Die zit natuurlijk vanaf vandaag helemaal goed in ons land. Vandaag kan je nog terecht in de Stadsschouwburg waar Raymond van het Groenewoud plaats inneemt. Ook vandaag nog kan je genieten van Dana Winner in de Leest in Izegem. Midden mei wordt Antwerpen de place to be. 11 mei heb je Bazaar in de Lotto Arena. 12 mei Taylor Acorn in Kafka. 13 mei Somersault Kafka. 15 mei Canon Grey in de Afwasdom. En 15 mei Arsenal in de Lotto Arena. Internationaal en populaire namen blijven vol. 17 mei Glenn Hansard in de Roma, 19 mei Nea en Acom in Afwasdom en 22 mei K3 in de Afwasdom. En voor de festivalgangers van 23 tot 25 mei is er Jazz Middelheim in Antwerpen en van 22 tot 24 mei is er Extrema Outdoor Houthalen Helichteren. Kortom, mei wordt een maand vol muziek, livebeleving en onvergetelijke concertagenda. Heb je agenda bij de hand? Kies hem maar, zou ik zeggen.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.

Wie er graag eens op uittrekt, is het goed in de maand mei. Want het beursseizoen draait op volle toeren uiteraard. We starten midden mei in Aarschot, waarvan 15 tot en met 17 mei het Mysteria Festival neerstrijkt. Een bijzonder belevenis van een vleugje fantasie, middeleeuwse sfeer en heel wat animatie voor jong en oud. Daarna trekken we richting Antwerpen, want van 19 tot en met 21 mei kan je in Antwerp Expo terecht voor Advanced Manufacturing Belgium. Moderne beurs waar innovatie en technologie centraal staan. Ideaal voor wie graag een blik werpt op de toekomst. Ook in Brussel is er leven in de brouwerij. Want op 20 en 21 mei opent Brussels Expo de deuren voor CyberSec Europe. Een boeiende beurs rond digitale veiligheid en technologie. Toegankelijk voor iedereen met interesse in de digitale wereld. En wie het iets verder wil zoeken, die kan zelfs al vanaf 7 tot en met 13 mei terecht in Düsseldorf in Duitsland voor Interpack. Een indrukwekkende internationale beurs die bezoekers van over de hele wereld aantrekt. Kortom, of je nu houdt van sfeer en beleving of eerder van innovatie en technologie. Deze maand is zeker de moeite om eens een dagje uit te plannen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

tijd was dat om even terug te duiken in de zwoele disco- en soulklanken van de jaren 70, exact 1978. Het nummer stond trouwens hoog in de hitlijsten, net als hun grootste hit, When Will I See You Again, bewijzen de dames van The Three Degrees dat ze een echte klassieker afleverden met Giving Up.

0: Carpenters en Top of the World. En zo komen we aan het einde van deze tournee generaal van de 10e mei. Ik wens jullie allemaal een zeer fijn weekend, een superleuke nieuwe werkweek en vooral geniet van alles wat de prachtige maand mei nog voor ons in petto heeft. Geniet nog maar even mee en laat die heerlijke mei-momenten maar komen. Tot de volgende week bij tournee generaal, zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.
1: Mario de Vries.

0: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1:00 middags. De show start vanaf 2:00. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Danny de Groot.

Brown Sugar van de Rolling Stones uit 1971. Het nummer werd controversieel vanwege de tekst die als racistisch werd beschouwd en over slavernij, seksueel geweld en verkrachting ging. En ja, die brown sugar, dat is volgens mij ook niet de bruine suiker die past op een pannenkoek.

schitterend toch, hè? Gunter Neefs bij ons en Ik blijf bij jou. Als je ook nog een plaatje weet waar je graag eens met meezingt en die je dan toch nog niet hebt gehoord in de Music Machine, wel, laat het me eens weten. Stuur het me even door. De grootste hits @gmail.com. De grootste hits @gmail.com.

Hij liet ons destijds al meermaals meezingen met Tell Her Johnny Said Goodbye. Jerry Jackson hier met zijn popcorn classic I'll Be Loving You Always. Dit is de Music Machine, de grootste hits elke week een uur lang. Wat dacht u van dit hier? Those Were The Days van Mary Hopkin.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory. Radio Memory.

Russ Abbott's An Atmosphere. Een bekend plaatje van de Britse komiek en de zanger Russ Abbott, die in de jaren 80 en 90 vooral populair was. Zowel voor zijn komische act als voor zijn muziek. Atmosphere kwam uit 1984 en is tot op vandaag nog altijd een van zijn meest herkenbare hits. Dit is de Music Machine. Als je zelf wat hebt toe te voegen aan deze radioshow, laat me eens weten met welk plaatje ik u een plezier kan doen. Zet het even op mail en stuur het door naar degrootstehits@gmail.com. America, zometeen met The Border.

America is een band die voornamelijk bekend is geworden in de jaren 70 en 80 door hun mix van folk, rock en pop. Ze scoorden enkele grote hits, zoals A Horse With No Name en Sisters Golden Hair. Het nummer The Border, die je hier hoorde, werd echter niet zo bekend als sommigen van hun andere hits. Maar het heeft wel een interessante betekenis en klinkt nog steeds typisch als hun muziek uit die tijd. Dit is Clouseau.

Wat een classic. We moesten er het stof een klein beetje afblazen. Maar met plezier hoor. That's Amore van Dean Martin. En daarvoor nog Voorbij van Clouseau. Zelfs nog een bepaalde plaat in je gedachten. Iets wat je nog eens wilt terughoren. Laat het me gerust weten. Je weet ondertussen hoe je ons kan contacteren. Straks Journey met Don't Stop Believin'. Eerst een deel van de Beatles. Dit is

Zelfs de jeugd van vandaag zingt het plaatje mee. Don't Stop Believin' van Journey. Daar zal TikTok wel voor een en ander tussen zitten, zeker. Dit was de Music Machine. Volgende week zit ik hier weer voor een uur de grootste hits.

0: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: Hallo, ik ben Gunter Levy.
4: En ik ben Chris van Tongelen.
5: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de Romeo's.

zijn wederom van start gegaan, vrienden, met een nieuwe aflevering. Een uurtje lang kunnen jullie wederom samen met mij meegenieten van deze Terug naar Toen.

Rose met veel plezier een kijkje in het repertoire van Bert Kenford. Meteen verder met een mooie warme stem. Hij is helaas veel te vroeg omgekomen bij een vliegtuigongeval. De mooie stem van Jim Reeves.

0: good thing that's happened to me.
1: Wat een diepe, mooie, warme stem had die man toch. Jim Reeves, Bobby Vinton, en daarmee trekken we onze muziekstijl even een tikkeltje op in terug naartoe. Iets

0: Allee, Jacques, volle gaas en volle patrol, hey!
1: Voilà, Sam. We draaien los met veel plezier een van zijn grote hits van deze Johan Verminne. In de Rue de Bouger dus. En aan de Johan maken we plaats in deze terug naar toen, vrienden, voor het stemgeluid van Brenda Lee. Een dame met een prachtig palmares aan liedjes. En voor vandaag kozen we voor deze.

Rod Stewart allicht met een van zijn grote hits en deze mooie Sailing. En we gaan met deze de volgende naar het jaar 1974. En dat was meteen de zoveelste nummer 1 hit voor meneer Wil Tura. Het Tura momentje in deze terug naar toen. Er is een plaats in mijn armen. Oh.

Abadus met deze mooie Lay Your Love on Me dus. En daarbij sturen we ook even een knipoog richting onze collega Koen toe dus. Want ik weet dat het ook een trouwe luisteraar is van mijn programma. En dat hij ook van de muziek van Abba houdt dus. Deze kennen we uiteraard ook allemaal van de Dire Straits. Ticket to the Heaven. De Vlaamse versie gebracht door de mooie stem van Eddie Smets. Ik verdien je niet.

Eddie Smets met deze mooie Ik verdien je niet, en dat allemaal voor jou in ons programma Terug naar Toen. En ik heb vandaag ook nog eens een pareltje meegebracht. Is lang geleden dat ik die nog heb gedraaid, vrienden. En dat is nou eens echt ook een eendagsvlieg, zoals ze dat bij ons wel eens noemen. Hij maakte een monsterhit in 1975. En toen werd het helemaal stil rond deze Jim Gilstrap. We gaan zijn superhit nog eens draaien. Swing Your Daddy.

draaide in deze Terug naar toen nog eens een keer de originele van Joe Dassin. Oorspronkelijk is hij nu opnieuw uitgebracht door onze collega Jeremy Cazalet en die klinkt ook aardig, maar die hoor je regelmatig voorbij komen in mijn andere programma's. In Terug naar toen gaan we natuurlijk naar het originele werk terug, zoals deze van Joe Dassin. Salim Segers, met een vraag. Zeg, ben je echt boos op mij?

vriend raast er nog eens door jouw radio heen met zijn Love Train. En dit was natuurlijk Musky. We blijven in Nederland. Samen met deze van Ria Valk. Leg je hoofd maar op mijn schouder.

Gilles Jérôme met zijn Kiss Me. En we gaan ons terug naar de muziek van Shaking Stevens. In gezelschap met deze Bonnie Tyler. En deze mooie Rocking Good Way.

0: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde. Enzovoort.

0: van Wet, Wet, Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer verscheen op hun zesde studioalbum. Dat heette Picture This. Dat in 1995 uitkwam. Na het gigantische succes van hun cover Love Is All Around was Julia Says de tweede single van het album. De Schotse band Wet Wet Wet dus, met Julia Says. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Hickpie en Nothing. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, geniet lekker gezellig mee, maak het zo romantisch mogelijk met bijvoorbeeld Crystal Gale. Ik neem je mee naar 1979. Don't It Make My Brown Eyes Blue. En wat dacht je van Atlantic Star? Een vergeten hitje misschien wel, hè? Uit 1986. Secret Lovers. Ik wens je een hele fijne avond. Really?

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Radio Memory. Goeie avond.
3: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Alexander O'Neill uit 1986. A Broken Heart, ken mens. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben. Dat is elke week zo en dat is deze week zeker en vast niet anders. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, wel, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Maar je hebt nog wel even geduld nodig, want je krijgt het van mij hier in deel 2 te horen. Maar uiteraard kan je het alvast nalezen, want het staat al op onze Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons op Facebook terug. En daar kan je in alle rust het liefdeshoroscoop alvast lezen. En je kan het ook volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Gaan wij ondertussen luisteren naar Harry Styles met zijn American Girls. Maar eerst neem ik je mee naar 2009 met een Noorse singer-songwriter die bekend staat om haar breekbare emotionele stemgeluid en haar vermogen om zowel eigen werk als unieke covers te brengen. Ik heb het over Anna Broome. Een cover, want origineel is het van Elphaville. Haar uitvoering van Big in Japan. Winter.

gewoon de top van hun succes, hè? 1988, Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. En videoclips van platen die hier vanavond of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Ja, je weet het misschien al, hè? Ik verzamel ze op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Kan je nog eens een keertje naar die heren van Johnny Hates Jazz bijvoorbeeld kijken. En ook het liefdeshoroscoop, ik had het er net al over, is daar terug te vinden. En ook weer een link naar Mixcloud, want het volledige programma staat ook op Mixcloud. Kan je het nog eens een keertje herbeluisteren, hè? Als het misschien net iets beter voor jou uitkomt, wie weet. De link daarnaartoe staat op de Facebookpagina om het jou gemakkelijk te maken. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, uiteraard liken of volg de pagina dan ook. Uit 1975 zometeen, Ramses Shaffi. We zullen doorgaan. Na deze, hele mooie voor Bad Heart. Dit is Leave the Light On.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt die kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: mee.
1: Bel gratis 0800 26 004.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort. Some

zou ze ook kunnen kennen van Straight to Your Heart and Time Stood Still. Dat waren die van Bad English uit 1989, When I See You Smile. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. In het meest romantische programma van de Lage Landen. Want het is nog lang niet afgelopen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er dan ook aan, hè? Het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, we gaan het straks in deel 2 allemaal uit de doeken doen. In dit uur nog, deze voor The War on Drugs uit 2017. En dat prachtige Thinking of a Place. Graag tot zometeen.

0: meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hallo, ik ben Gunter Levy.
3: En ik ben Chris van Tongelen.
4: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de
5: Romeo's.

0: 1992 speelde Madonna mee in de film A League of Their Own. En dat samen met onder andere Tom Hanks, Gina Davis en Rosie O'Donnell. En voor die film maakte Madonna zelf het themanummer. This Used to Be My Playground. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Maar door een conflict tussen de platenmaatschappijen kwam het nummer gek genoeg niet op de soundtrack van A League of Their Own te staan. Madonna, uit 1992 dus. This Used to Be My Playground. Daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort. Reza in The Willow Lake. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er eindelijk aan. Over een drietal platen. Het liefdeshoroscoop. En die tijd gaan we nog mooi invullen. Met eentje uit 1975 voor Bruce Springsteen. Meeting Across the River. En eentje uit 1984 voor Paul Young. Everything Must Change. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond.
3: Nog 4 minuutjes en een half zijn we verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze

0: Raccoon en The Ones We Seek. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Niet alles hoeft deze week snel vooruit te gaan. Hoe meer je probeert te duwen, hoe meer je merkt dat rust soms beter werkt. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een onverwacht rustige manier aantrekt. In relaties helpt het om minder vanuit impuls en meer vanuit begrip te reageren. 4 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Met de zon nog steeds in jouw teken voel je duidelijker waar je behoefte aan hebt. Je zoekt echtheid en merkt sneller wanneer iets niet oprecht aanvoelt. Singles kunnen iemand aantrekken die stabiliteit en warmte uitstraalt. In relaties groeit de verbondenheid wanneer kleine gebaren meer aandacht krijgen. 8 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Een luchtig gesprek krijgt plots meer diepgang dan verwacht. Je merkt dat woorden deze week lang blijven nazinderen. Singles kunnen verrast worden door iemand die eerst gewoon interessant leek, maar stilaan meer losmaakt. In relaties helpt het om niet alles weg te lachen wanneer gevoelens ernstiger worden. 7 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De wassende maan versterkt je emoties en maakt gevoelens intenser naarmate de week vordert. Je merkt sneller wanneer er een echte klik ontstaat en durft je hart meer open te stellen. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties zorgt een warm en eerlijk moment voor meer verbondenheid dan verwacht. 9 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat aandacht alleen deze week niet voldoende is. Er groeit een behoefte aan meer diepgang en oprechte interesse. Singles trekken mensen aan, maar twijfelen sneller over wie echt bij hen past. In relaties helpt het om ook te tonen wat er achter je sterke uitstraling schuilt. 3 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Kleine signalen vertellen deze week vaak meer dan grote woorden. Je merkt sneller op wat iemand werkelijk bedoelt. Singles kunnen iemand leren kennen in een vertrouwde omgeving waar alles spontaan lijkt te verlopen. In relaties brengt een praktisch gebaar meer warmte dan verwacht. Maagd, je hebt 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Venus zorgt voor een zachte en harmonische sfeer rond je liefdesleven. Je voelt je meer open om gevoelens te delen zonder jezelf te verliezen. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend natuurlijk aanvoelt. In relaties ontstaat er meer evenwicht wanneer beide partners eerlijk blijven over hun verwachtingen. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Onderdrukte gevoelens willen naar boven komen en vragen om aandacht. Je merkt dat je minder energie hebt voor oppervlakkige contacten. Singles kunnen zich sterk aangetrokken voelen tot iemand die moeilijk te doorgronden is. In relaties helpt het om niet alles voor jezelf te houden. 2 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt nood aan vrijheid, maar merkt tegelijk dat echte verbinding ook rust kan geven. Een spontaan moment kan meer betekenis krijgen dan je vooraf dacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen uitdaagt om even stil te staan. In relaties brengt humor opnieuw lichtheid in de sfeer. 5 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert controle te houden over je gevoelens, maar het lukt deze week minder goed dan anders. Dat kan verwarrend zijn, maar ook verhelderend. Singles mogen iets meer initiatief tonen om kansen niet zomaar voorbij te laten gaan. In relaties helpt openheid om afstand te vermijden. 1 knuffelpunt.
0: Waterman.
1: Een andere kijk op de liefde zorgt voor beweging in je hoofd en hart. Je voelt dat bepaalde ideeën waar je aan vasthield beginnen te veranderen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door gewoon zichzelf te zijn. In relaties zorgt een eerlijk gesprek voor meer begrip. 4 knuffelpunten voor de waterman.
0: Vissen.
1: Naarmate de volle maan dichterbij komt, worden je gevoelens helderder en intenser. Je intuïtie werkt sterk en helpt je om beter aan te voelen wie echt bij je past. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen een bijzondere indruk nalaat. In relaties groeit de verbondenheid wanneer je durft uit te spreken wat er in je hart leeft. Na de volle maan keert er meer rust terug en voel je duidelijker welke gevoelens echt blijven nazinderen. De vissen hebben deze week 8 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na, want het staat gewoontegetrouw op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. En het schrijf je Liefde spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks lezen via mijn Instagram-account onder @lex_degrond.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

een van de weinige Bond-liedjes waarvan de titel niet overeenkomt met de filmnaam. Het komt namelijk uit Octopussy. En dat omdat de tekstschrijver Tim Rice het onmogelijk vond om dat woord in een romantische ballad te verwerken. Rita Coolidge uit 1983.

Als je dit op de achtergrond krijgt te horen, dan wil dat zeggen dat Liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Voor straks, uiteraard lekker slapen en vooral ook morgen goed erop. En heb ik uiteraard ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1985 met Dire Straits en Why Worry. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, mama. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: De beste muziek hoor je hier.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Thank you.